Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
3: Ja, met een paar blijvers ook en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg, de hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden, wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
2: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag. Die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Wellenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
3: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Hallo, we krijgen een zeer aangenaam najaarsweekend, zeker voor de tijd van het jaar, waarbij we vandaag op deze zaterdag wel starten met middelhoge wolkenvelden, die worden aangevoerd vanaf het zuidwesten. Afgewisseld zijn er ook opklaringen en is er dus ook wat zonneschijn. Maar hier aan de zee zijn we wel de hele dag wat gevoelig aan die middelhoge wolkenvelden en die kunnen soms hardnekkig zijn, waardoor de zon het wel wat lastig kan hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag. Die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag.
2: This old house once knew his children, this old house once knew his wife, this old house was

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter. En vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders eronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
2: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.
2: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen.

hebben, zeker rond het middaguur, terwijl men dieper in de provincie richting het zuiden daar minder last van heeft, waar de zon dan wel uitbundig kan schijnen. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 18 à 19 maximaal. En de wind die is geen spelbreker vandaag. Die waait zwak en variabel vanuit verschillende richtingen. Fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
3: Ja, met een paar blijvers ook dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg, de hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden, wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad met de Duitse ploegen, gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
2: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

onhandig fluisterde je: schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
3: Welkom bij Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tap-toe van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar Karretek Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Yves Mirwaar mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Mirwaar erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Mirwaar mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollans van de KU Leuven.
4: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
3: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. En in het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Rode Kruis Oostende organiseert op maandag 19 oktober een nieuwe bloedinzameling in OC Schaperijen. Vanaf 6 uur kunnen inwoners terecht om bloed te doneren. Wie bloed wil geven, kan een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
4: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerke opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold.

De wandeling voor de dag tegen kanker wordt georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Op donderdag 15 oktober. Ze verzamelen om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Het is een korte begeleide wandeling in het bosje. Inschrijven kan via de website van FICA. De wandeling eindigt om 11:30 met een gezellig koffiemoment.

déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme

sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
5: Ja, met een paar blijvers ook dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg, de hele sterke Amerikaan. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test. Na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden, wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
4: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling

Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook tijdens het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Garance. En dan mag u er vanavond voor Father, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Vandaag en morgen komen de beste internationale showbands naar Coretec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard is ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende erbij. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Yes, there's lots of time to get.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
0: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
6: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
5: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd, WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
3: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, ben die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
4: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.
6: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

In november brengt toneelgezelschap Spiegel hun jaarlijkse toneelproductie in de Grote Post. In regie van Onno van Gelder Junior brengen ze Tot aan het gaatje, een stuk dat zich afspeelt in de golfwereld. De opvoeringen zijn gepland op woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november telkens om 8 uur. En op zondag namiddag 29 november spelen ze om 3 uur. Tickets zijn beschikbaar vanaf half september via het uitloket.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
5: Ja, met een paar blijvers ook dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg, de hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
4: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Erfgoedcel Kusterfgoed organiseert haar Erfgoedcafé. Deze bijeenkomst voor iedereen met een hart voor erfgoed gaat door op zaterdag 3 oktober in de Sirk op de Oostendse Oosteroever. Erfgoedliefhebbers en professionals van Oostende tot ver daarbuiten komen hun favoriete erfgoedweetjes aan jou voorstellen. Het Erfgoedcafé is een gratis evenement van Erfgoedcel Kusterfgoed. Inschrijven is noodzakelijk via kusterfgoed.be.

Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
6: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
5: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
3: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit, met in tegenstelling tot vandaag wel meer zonneschijn, met dus veel zon eigenlijk de volledige dag, maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11:00 werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentius-vereniging Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter. En vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
4: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met soms zwaar bewolkte periodes afgewisseld met opklaringen. De minima die komen morgenochtend uit op een graad of 14 hier aan zee. Elders in de provincie is dat een graad of 8 à 9 en is het dus wel wat frisser. Tegen de vroege ochtend bereiken brede opklaringen ons vanaf het westen. Het is dan goed mogelijk dat er her en daar een mistbank kan ontstaan. En ook zondag ziet er dan een prima najaarsdag uit, met in tegenstelling tot vandaag wel meer zonneschijn, met dus veel zon eigenlijk de volledige dag, maximaal opnieuw richting de 19 graden bij een nog steeds zwakke wind. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het nieuwe toeristische onthaalcentrum van Middelkerke zal op de benedenverdieping van Garage Omnia komen. Middelkerke wou de benedenverdieping eerst verkopen, maar er was te weinig belangstelling. De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat het nieuwe onthaalcentrum over 2 jaar opent. Deze maand nog starten er werken aan de wandelpaden in de duinbossen tussen de Haan en Wenduinen. De bestaande asfaltpaden worden er vervangen door half verharde paden. In totaal wordt 3,5 kilometer onthard. Vanavond start de basketcompetitie. BCO trekt naar Aalst en dat is om meerdere redenen een moeilijke tegenstander. Aalst heeft zich versterkt en de matchen in het Forum zijn altijd zeer intens omwille van de geladen atmosfeer. Ook Erik van Hal, eigenaar van BCO, beseft dat het niet eenvoudig wordt.
5: Ja, met een paar blijvers ook dus, en een coach die goed werk geleverd heeft vorig jaar. Natuurlijk zijn de grote vedetten daar ook weg, de hele sterke Amerikanen. Ik denk dat ze goed gerecruiteerd hebben. Dus op dat vlak is dat inderdaad een goede test na de iets moeilijkere voorbereiding die we hadden. Wel bewust met sterke ploegen hebben wij een voorbereiding gehad met de Duitse ploegen. Gaan we moeten kijken hoe ver we staan.
4: In Oostende komt er volgend jaar opnieuw een reeks Apéro Local concerten. Dit jaar werden de concerten voor het eerst georganiseerd. Handelaars en artiesten zijn positief. Iedere week waren er ongeveer 1000 toeschouwers. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Gold, ook in het weekend vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Yves Miroir mag zich verder uitspreken over de ontwikkeling van een terrein op de Oosteroever in Oostende. Dat heeft de rechtbank beslist. De bouwgroep Versluis wil op het terrein een nieuw project ontwikkelen en vond de uitspraken van Miroir erover foutief en schadelijk. Volgens de rechtbank gaat het om interpretaties of standpunten die door Miroir mogen uitgesproken worden. Vandaag en morgen worden er in Oostende zo'n 9000 bezoekers verwacht voor de internationale Tap Toe. Korpsen uit heel de wereld nemen deel. Ook Showband Willenis kunnen treedt er op. De internationale Tap Toe gaat door in de Kortik Dome in Oostende. Vandaag opent in Leffingen de gloednieuwe belevingswereld Minikerke. Tot en met februari wordt de voormalige kerk van Leffingen omgetoverd tot een interactieve mini-stad waar jonge kinderen, al spelend, verschillende beroepen en leefwerelden ontdekken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Honderden artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen aan hun opleiding voor de medische reserve-eenheid. Dat is een groep vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden bij een grote gezondheidscrisis. Denk aan de coronapandemie. Je hoort Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
6: Er is altijd een periode tussen het uitbreken van een crisis en wanneer dat eigenlijk de normale eerste lijnzorg kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contacttracing te doen enzovoort.
5: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand. De bestuurder, een man van 70, en zijn dochter bleven ongedeerd. Ze sprongen op tijd in het water. Vermoedelijk ontstond de brand na een ontploffing tijdens het tanken. Er was ook heel wat rook te zien. Rusland roept op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Die oproep is bedoeld voor diplomaten en buitenlanders. Rusland zegt dat het de komende periode vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op de stad en dat het er dus niet veilig is. Wie toch daar blijft, moet volgens Rusland zelf instaan voor de gevolgen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioene op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die dus het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker liever was de beste Belgische op plaats 13.
7: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginners fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
5: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De wedstrijd tussen Jong KV Mechelen en KVDO, die deze morgen om 11 uur werd gespeeld, eindigde op een 1-1 gelijkspel. KVDO stond lange tijd op achterstand, maar kon in de laatste minuut gelijk maken. Er is ongerustheid bij de Oostendse scholen rond het nieuwe parkeerplan van de stad Oostende. Veel scholen komen voor het eerst in een betalende of bewonerszone en hebben geen eigen parking voor het personeel. De scholen dringen aan op overleg met schepen Judith Ooms. De financiële problemen bij het dierenasiel van Oostende zijn voorlopig voorbij. Het asiel kreeg van een anonieme schenker 100.000 euro. De crowdfunding die was opgezet bracht 17.000 euro op. Oudenburg zoekt vrijwilligers voor de sociale kruidenier. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wij hebben een heel sterk uitgewerkte sociale kruidenier, waarvan dat er heel wat geëngageerde vrijwilligers zijn van de Sint-Vincentiusvereniging, Kerit, die eigenlijk dagelijks daaraan werken. We zien echter dat er steeds een instroom ook wel nog nodig is van nieuwe vrijwilligers. Sommige vrijwilligers worden jammer genoeg ouder en is het niet altijd meer haalbaar om bepaalde taken te gaan uitvoeren. Er zitten ook heel wat logistieke taken achter en vandaar doe je een hele warme oproep. Zijn er mensen die zeggen van wij willen mee onze schouders daaronder zetten, dan zijn zij zeker welkom binnen die werking.
4: Morgen wordt voor de 36e keer Open Bedrijvendag georganiseerd. De Oostendse politie stelt zichzelf voor op de site aan de Klokhofstraat. De biostoomcentrale toont de verschillende installaties via een parcours. In Middelkerken opent Carin Hair Cosmetics de deuren. Daar kunnen kinderen hun eigen shampoo maken. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op openbedrijvendag.be. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.
1: Tu me dis

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedenavond.